0: stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog.

0: Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: yourself.
1: For yourself.
2: MFM.
3: Trophy on the beat.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11 over

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar de meeste files mogen eigenlijk nog geen naam hebben. Wel wat oponthoud op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer en 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum zelf. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
8: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
7: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
9: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
7: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaat in het asfalt is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Tijd, MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag. Mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste

0: De helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files. Onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del, een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
8: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
7: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
9: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
7: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noord-Oost.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over 1 jaar of 2 klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
6: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
7: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
6: Not yet.
7: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
6: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
5: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
8: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
5: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer, alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn een gaten in het wegdek geconstateerd. Eén rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9, Alkmaar Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk, omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch, bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met twee auto's. Omrijden is het advies, kan via Breda over de A16 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: weekend.
1: Dit is MFM.
0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl.

0: Bouwkundige.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij knoop het Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer een 9:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Kies dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt de Rotterpolderplein. Een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging 1 uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noord-Oost-Vlaanderen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
2: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt, is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzamer zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur momenteel. Verder ook viel op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over 1 jaar of 2 klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging Cito, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar bijzonderheden nog op de weg, maar de spits is echt lang en breed achter de rug, gelukkig. Op de A59 naar Den Bosch is nog steeds de weg helemaal dicht bij Os. Komt er een ongeluk met 2 vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan tot die tijd.

0: via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan de A28 Zwolle Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken een spoedreparatie. De verbindingsweg is daar dicht en omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. De vertraging is 20 minuten. En tot slot nog de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 7 kilometer en een kwartier omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle heb je een kwartier vertraging. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven, volgt dan de A50 en vervolgens de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Oost-Brabant.
1: Hoor jezelf.
0: MFM Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.

0: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
3: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over 1 jaar of 2 klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging Cito, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A59 vanuit Os naar Den Bosch is nog steeds helemaal dicht bij Os na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder ook nog een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. De A28 naar Amersfoort, daarom daar file. Vanaf Nijkerk 5 kilometer en 10 minuten. En verder nog de A12 en de A7. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@hetdorphees.nl of kom langs.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In het deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met 2 vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Amersfoort 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt 1 reis of minder. En tot slot een file waarvan je weet dat die er komt te staan. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: MFM.

0: Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk vanmorgen is de A59 naar Den Bosch nog altijd dicht ter hoogte van afrit Os. Onbekend hoe lang dat precies gaat duren. Men verwacht tot halverwege de middag. Op dit moment kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder ook nog file op de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Door gaten in het wegdek is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg, onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er één rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog, daar heb je in beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden.

0: De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens door de controles. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten extra. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file door een spoedreparatie 10 minuten vertraging. A59 Os Den Bosch is dicht nog steeds door een ongeluk omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. En tot zover de ANWB-verkeer. Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op 1 dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er 1 rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langste op de A12 komende vanuit Arnhem. vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Baker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van Scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over 1 jaar of 2 klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging Cito, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bij Everdingen 10 minuten vertraging door het slechte wegdek. Ook een kwartier vertraging nog steeds op de A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar. A27 naar Breda voor knooppunt Hooipolder.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
5: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18. In de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig. Morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A.
4: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni...

0: Dus Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging Cito, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlasten en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Toezicht en handhaving wordt een belangrijke taak voor de nieuwe jeugdboa's. Jongerenwerkers moeten meer de verbinding zoeken met de jeugd en zij richten zich meer op preventie. Het weer, donderdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
5: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Op 3 rotondes in Os wordt in de eerste helft van juni onderzocht hoe het staat met de verkeersveiligheid. Er wordt dan vooral gelet op de veiligheid van fietsers. Voor het onderzoek worden camera's neergezet op de rotondes Hertogensingel, Singel 4045, Kromstraat, Raadhuislaan en Gerbrandilaan, Euterpenlaan. Het onderzoek was al eerder aangekondigd. Het wordt gehouden omdat er regelmatig ongelukken zijn op rotondes en vooral fietsers raken daarbij dan gewond. Aan het einde van de zomer moeten de eerste resultaten duidelijk zijn met mogelijke aanbevelingen voor de inrichting van rotondes. De nieuwbouw van scouting Titus Brandsma in Os gaat 1,2 miljoen euro kosten. Het oorspronkelijke budget van 500.000 euro is volgens wethouder Frank ten Brok niet realistisch meer, omdat eerdere plannen niet doorgingen en door prijsstijgingen. De scouting is al sinds 2016 bezig met nieuwbouwplannen. Ze zitten nu nog in een oude boerderij aan de Industrielaan. Die is in slechte staat en kan niet gerenoveerd worden. De nieuwbouw moet over een jaar of twee klaar zijn. In de tussentijd kan de scouting gebruik maken van de kantine van voetbalvereniging CITO, die er op 1 juli mee stopt. Een team van speciale jeugdboa's springt vanaf januari 2027 in het gat dat is ontstaan door het stoppen van de straatcoaches in Os. Ook wordt het jongerenwerk van Ons Welzijn uitgebreid en komt er extra geld om snel op te kunnen treden bij acute problemen. De bedoeling is jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te verminderen en voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan.

0: richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen doe je er een half uur langer over. En daardoor viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluis door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. En dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht en ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noord-

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en ook minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakt per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: zelf.
1: MFM.
0: MFM. Jouw nieuws, jouw muziek.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: En bovendien, tweede Pinksterdag geopend.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op! U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag. Mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beenhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg, waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame energiezuinige

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de Afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Kom je wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg, waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderloo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen, dus de afsluitdijk richting Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam, in beide richtingen bij de Haringvlietbrug een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Oss-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen net door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg, waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 40 kilometer file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twallo en Badmen een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, is nog steeds afgesloten. Vanwege een ongeluk vanmiddag. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Are you ready for the dance dictator, the party cowboy, the rock and roll genius? Here he is, the bad motherfucker, John Lommers.
1: Johnny!
0: From Santa Monica Boulevard to New York City's bright lights, from Sydney to Tokyo, all the way to the dance capital of the world, Amsterdam, home of the legendary Dutch DJs, welcome to the Galaxy Classics Party.
2: Dat is hem, heerlijk op de donderdagavond om zo te beginnen. 2 uur lang soul, funk en disco. Dit is de Galaxy Classics Party. Mijn naam is John Lommers en welkom bij dit radioprogramma. We got you working day and night. Dit was de aftrap om 7 uur. En voor iedereen die de film Michael Jackson heeft gezien, die zal zich ongetwijfeld afvragen bij het horen van deze tekst die uitkwam op zijn allereerste solo-LP, geproduceerd door Quincy Jones. Dat het over die waarschijnlijk over zijn vader ging, dat heeft de documentaire wel bewezen. Leuk dat jij er weer bij bent op deze overdracht van redelijk weer naar een zomersweekend wat eraan gaat komen. Zonnige klanken. Ja, laten we zeggen dat het hele weekend in het teken staat van lekkere barbecues en disco hoort daarbij. Dit is aflevering 123 en welkom vanuit de DTV Man Cave Café. En dit is weer zo'n programma dat is, waar we heel trots op zijn. Crowdsourced, dat betekent het is gemaakt door jullie thuis. Jullie thuis hebben weer de 06-53-193-707 goed kunnen vinden. En daar is de afgelopen week weer een hele hoop materiaal binnengekomen. Johan Duivensloot en Peter Wutz hebben achter de schermen dat een beetje gehusseld in de blender gegooid. En ik heb het een beetje op papier gezet dat we weer 2 uur lang stampende disco krijgen. Straks om 9:30 gaan we kijken wat er gebeurt in de kaartjelijst. Om 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café. En vanaf vandaag, vanaf deze aflevering 123, opnieuw een vast en gloednieuw onderdeel van dit donderdagavond radioprogramma. Dat is dat de plaat die om 7:07 wordt gestart altijd een rework is gemaakt door het Nederlandse toptalent DJ Cees. En daar ben ik erg blij mee. Naast de mooie mix van Charlie dus een tweede exclusief item wat we hier op de donderdagavond gaan introduceren. Als je goed geluisterd hebt, de afgelopen weken hoorde je al wat vaker voorbij komen van Cees. Maar hij heeft zo'n ongelooflijk repertoire. En we hebben veel contact en af en toe dan kom ik op het idee van, joh, ik mis nog deze plaat als ik zelf in de clubs aan het draaien ben. Hier mis ik gewoon een goede rework van. Deze heb ik niet. En hier is wel een goede van die en die, maar die is niet lekker meer. En zo hebben we een beetje contact. En vorige week, als je heel goed geluisterd hebt, heb ik een plaat gedraaid waarvan ik zei, ja, hij heeft het altijd goed gedaan in de 80's, in de Spaanse eilanden, waar ik ook nog wel eens mocht vertoeven in die tijd. Maar het is een plaat die nog steeds lekker is. Hij klinkt zomers. Maar hij is gewoon een beetje gedateerd. Nou ja, dan is het toch wel heel erg makkelijk als je iemand hebt die DJ Cees heet, die gewoon zegt, nou John, geef me 48 uur en ik kom met een nieuwe versie. Belangrijk om ook te melden dat ook Cees ook weer een goed vriendje is van Johan Duivensloot. En die ken ik natuurlijk allemaal. Iedereen is zo enthousiast en werkt samen als één grote community. En dat zorgt ervoor dat wij op donderdagavond jullie kunnen verwennen met al het moois. Ik hoorde het je al zeggen. Vorige week draaide ik Azoto en San Salvador. Maar vanavond gaan we aftrappen met de unieke, nog nooit eerder gedraaide plaat op de Nederlandse radio. Dit is de primeur. Dit is de DJ Cees versie van San Salvador.
0: This is John Lommers.

0: Ik moet je eerlijk zeggen, dat maakt het ook leuk om op de donderdagavond dit soort dingen te doen voor jullie thuis. Dat er zo'n grote schare enthousiaste DJ's en muziekliefhebbers rondom dit radioprogramma elke week hun medewerking verlenen. En ook via, ja, we zijn dolblij dat Cies ook de tijd en de ruimte neemt. En ook vooral de moeite neemt om dit soort dingen te doen. Cies, dankjewel. We zijn blij dat je er vanaf elke week vanaf nu ook bij bent. Leuk, ik had op de app heb ik Michael Halve hangen aan de andere kant. Dit jaar, waarschijnlijk een beetje in de zomerse periode, komt er een documentaire uit over Italo. En, want hij is natuurlijk een enorme fan en maker van Italo, boeken onder andere. En mobiliseert ook echt die hele Italo community. En hij appte me net dat als je de vraag stelt aan Italo freaks wat de beste Italo plaat is, wordt als eerste vaak genoemd diezelfde Anzotto en San Salvador. Donderdagavond 18 over 8. Dit is je wekelijkse dosis disco. En als ik tegen je zeg, ja, deze komt uit de platenkast van de man die het zwarte goud verzamelt, dan kan het alleen maar de man Peter Wut zijn.
1: This is a handpicked underground vinyl dance record by Peter Wut.

keuze van die Peter Wurtz als het gaat over collectibles. Want daar is hij wel de meester in. Vera Brown en de Rich Girls. Zij stond bekend om haar geweldige gospelstemmen. En die Rich Girls, ja, dat was eigenlijk niet veel meer dan een paar meiden uit de studio. Deed weinig in 81. Maar in 2000, toen de Boogie weer zijn rentree deed bij New Disco... Toen werd het een collectible. Tussen de 60 en 80 dollar moet je ervoor betalen. Over nog meer goede en danceable en collectibles gesproken. Erin gefietst op de lijst door JD. Dit is Rise and Do Your Dance.

0: Rise om wat anders te draaien. Just How Sweet Is Your Love. Maar het leuke is om ook af en toe wat anders te pakken. Johan koos deze heerlijke Do Your Dance. Het is bijna 8:30, dus tijd om even te kijken wat er gebeurde in de Disco Dance Top 40. Gesponsord destijds door de fantastische discotheek Cartouche. Ja, dat wat Galaxy in Den Bosch was, wat de Blue Tikin in Rotterdam was, wat de Marathon was in Den Haag. Wat toen Flora Palace was in Amsterdam, was natuurlijk Cartouche in Utrecht. Een van de, ja, laten we zeggen, de Big Five op dat moment van top discotheken. Platenzaak zat daar vlakbij in de Mariaplaats. En ja, was een beetje het mekka van disco import. We hebben er lijsten bij. En wat we altijd doen is de top 10 bekijken. Om een beeld te schetsen van hoe de hitchart op dat moment uitzag. En wat de DJ's allemaal voorgeschoteld kregen. En welke keuzes ze daarin maakten. En vanavond maak ik een... En als je vorige week hebt geluisterd, dan weet je denk ik al wat ik ga kiezen. Omdat het een plaat is die in mijn... dat zeg ik wel eens vaker. Het programma wordt helemaal door jullie gemaakt. En ik heb... Ik maak wel eens wat foto's van de playlist die ik deel met het team. En er zitten gewoon echt geen blank spots meer in. En af en toe denk ik, ja, ik heb zelf ook wel eens een keer zin om dat of dat nog even te pakken. En dat is wel grappig. En dat doe ik dan vaak met de kaartjelijst. Dus ik ga er vanavond weer een pakken die in mijn persoonlijke top 10 staat. En dat is zo'n mooie plaat. Ik heb de Binterpakken live gezien. En toen ik zelf nog echt veel draaide, was dit echt een plaat die ik gewoon vaak op de SL's... Of als het over de Galaxy gaat, over de SP15's gooide. Top 10 deze week. 10 komend van 12. De dame die volledig ontbreekt in de Michael Jackson documentary. Janet en Nasty. 13 vorige week, nu naar 9. 4 weken voor Connie en Experience. Op de weg terug van 5 naar 8. The Real Thing en You To Me Are Everything. 18 vorige week. Super Stip. De plaat die we vorige week draaiden. Nummer 7 nu. 2 weken. Polly Carmen. Dial My Number. 4 weken voor Princess en I'll Keep On Loving You gaat van 8 naar 6. En op de weg terug Frankie Johnson Jr. Whenever You Call Me van 3 naar nummer 5. SOS Band, oude nummer 1, dendert naar beneden van 1 naar nummer 4. 8 weken voor The Finest. En Carl Bean op 3, op 2. The Hour Tavares en It Only Takes a Minute. En 1 blijft 1. GM Silk en The Shadow of Your Love. Wat we gaan draaien in de lijst, ik zei het al, is een plaat die dicht bij mijn hart zit. Geproduceerd door Randy Muller. En het was een plaat die om een aantal redenen bij mij hoog op het lijstje stond in die tijd. En dat had ook te maken met het feit dat het heerlijk geproduceerd was. Daar begon het al mee. Er zit een bassline in het begin die je meteen herkent. En in die grote clubs, zeker in de jaren 80, met die W-bins en die glijbanen. Er zat zo ongelooflijk veel laag in die maxi. Overigens, als je de LP had, dan kwam je er ook achter. Sound shitty. Je moest ook wel echt de maxi-single hebben. De B-kant had dan ook dub-mogelijkheden. Er stond een instrumentale versie op. En als je een beetje slim was, kon je de a cappella-lijn er ook nog wel uitvissen. Waardoor je allerlei gekke dingen kon doen. Klonk fantastisch, muzikaal fantastisch. Er zit een bass in die hoort bij de boogie-disco-periode uit de jaren 80. Alright, ik zie de episode binnenkomen. Jullie weten over wie het gaat. Dit is one of my all-time classics. En ik vind het heerlijk om vanavond voor jullie te draaien. Dit is Sky en dit is Giving It To You.
1: 105.2, 107.9 en 107.6 on your FM dial. Straight from the MFM studios. This is Disco Factory.

You Want My Love. De lijst gezet op Bart Jacobs of ik hem wilde draaien. Tuurlijk, Bart. Ze heet eigenlijk Nicole McCloud, deze dame. En dit was al wat we in de jaren 80 high energy disco noemen. Was Euro disco. Verwar dat een hemelsnaam niet met Italo, want dan ga je twee verschillende dingen benoemen. Maar dit valt wel onder dat E-typel Euro disco. Het album heette All Night Long en gemaakt door een bandje, de BB&Q Band, waar ook wel enigszins iets van Italo-invloed in zit. Geproduceerd door de bekende Mauro Malofasi, de superproducer die veel grote bands op zijn naam heeft staan. On the Beat en Genie, ze hebben zoveel moois gemaakt. Maar dit is een onderschatte

Fashion had opgericht aan Change. En nog een heleboel materiaal had geschreven waarvan hij nog geen plek had en ook geen label had. Dus een heel ander label ging hij met de Brooklyn Bronx en Queens Band aan de slag. Ook Malavasi, wat ik al zei, die begon daar mee. Wat boze stemmen er wel eens willen zeggen, dat de On The Beat, dat daar de backing vocals is gedaan door Luther Vandross. En op het album wat later volgde, All Night Long, zaten ook nog wat andere kopstukken. Niet te vergeten die mensen achter, of die in Change zaten. Onder andere Tim Allen deed daar zijn werk. En voor de mensen die helemaal into freaky zijn, we hebben het hier vaak in de studio over M2May. En de dame die daar zingt, die Tawata Age, is ook later nog in de band gefietst van de BBN Q-band. Het is donderdagavond en via de WhatsApp requestline komen we binnen van Peter van der Wildenberg uit Nuenen. En die zei, hey, ik luister nou al eens een tijdje, John. Iedereen krijgt aandacht, maar de man die het heeft uitgevonden, daar hoor ik zo weinig van. Gelijk heeft hij. Dit is James Brown.

Heel diep in de buidel moet je gaan voor deze Carol Haan. En Do Your Best, op de lijst gezet door John uit Den Haag. Plaat die een soort tweede leven kreeg, omdat de uplifting sound van deze plaat heel veel jonge mensen inspireerde. En van ze zeiden, hey, die gaan we opnieuw draaien, die gaan we uitbrengen. Tussen de $50 en $100 moet je betalen voor een exemplaar van Do Your Best.

die in de allerhoogste categorie zit, als je het mij vraagt. Album heet Rainbow Connection. En de damesstem die je hoort is Gwen Dickey. Tot aan de pips van negenen. Misschien wel het mooiste wat Rose Royce ooit maakte. Dit is What You're Waiting For.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

is een bandje dat heet Attitude. En welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Als je heel goed luistert naar die Attitude, als je naar die Lindrum luistert en je gaat, hey, waar ken ik dat van? Dan zou je het wel eens gelijk kunnen hebben. Dit zijn de guys achter onder andere de System. En ik weet dat jullie net zoals ik freaks zijn als het gaat over de techniek en zo. Maar deze gasten, David Frank en Mick Murphy, waren heavy on the Lin drums. Want daar waren ze bekwaam mee. Maar dat is niet het belangrijkste. Het zat hem natuurlijk in die Prophet synthesizer, in die DX7, dat ding van Yamaha. Dat werd ook gebruikt op dit album Pump the Nation Attitude. Dankjewel Peter voor deze... Nee, ik zou bijna zeggen Peter's Choice, want ja, dat is typisch een Peterblad. Dit is het programma dat wordt gemaakt door en voor liefhebbers van soul, funk en disco. Voor Erik Smit, dit is Goldie Alexander.

zijn zo gewend geraakt aan Show You My Love van diezelfde Goldie Alexander, dat je wel eens zou vergeten dat hij daarnaast nog zoveel meer moois heeft gemaakt voor Eric Smit. I Wanna Spend My Life With You, 1983. Je weet, elke kans die we maar krijgen om iets te draaien wat is aangeraakt door Larry Levan. Eigenlijk de eerste superstar DJ in de jaren 70 die in de Paradise Garage draaide. En hij maakte deze remix van Jimmy Ross, The First True Love Affair. En hij is voor Herman uit Arnhem.

Jimmy Ross en First True Love Affair in de Larry Levan mix. Gemaakt in 81. En het klinkt allemaal ongelooflijk Amerikaans dit, maar laat je niet verrassen hoor. Ondanks dat die Jimmy de meeste credits krijgt op de hoes en het label. Maar het is gemaakt door Luciano Ninzati en Stefano Pulga. Het is de 1981 en dat is in Italië gemaakt. Nee, het is geen Italo, dat wil ik absoluut ook niet zeggen. Maar het is wel, komt uit die Eurodisco periode. Eigenlijk is het een trage high energy. Want dat is eigenlijk waar dit liedje over gaat. Larry zelf maakte er een bijzondere rework van. En dat is de versie die hij ook in die legendarische club draaide. Dankjewel Herman voor deze heerlijke keuze. Het is 19:09, een paar minuutjes later dan je gewend bent. En dat ik al zo vaak zeg, we hebben zo ongelooflijk veel muziek te draaien elke week, dat ik het echt een beetje moet passen en meten om het allemaal gewoon in die 2 uur te maken. Ik krijg ook wel eens de vraag van John, waarom maak je dan het niet langer? Nou, we hebben dat ooit gedaan. Jaren geleden toen we begonnen, ik denk dat dat inmiddels een jaar of 10 of zo geleden is, dan deden we het van 7 tot 11 zelfs. Maar ja, op een gegeven moment, en ik moet zeggen, de kwaliteit werd niet beter. Dat is wel. En de organisatie neemt ook gewoon toe met 3 keer zoveel. Dus het is allemaal balanceren. Maar we proberen het gewoon in elkaar te krijgen. Tijd voor wat romantiek. Je hoort het al, omdat we even de kustlijn hebben opgezocht. En dat gaan we misschien allemaal massaal dit weekend doen in de Pinksteren. Maar ja, er komen ook goede platen.

0: zouden bijna vergeten in 85 dat dit allemaal gebeurde voor de joekel van een hit Word Up. Dit was eerder dan Word Up. Het was de periode waarin MTV domineerde en waar een paar dingen bij elkaar kwamen. Natuurlijk de hoge stem, de typische energy voice van Larry Blackmon, die dit fantastisch inzingt. De fantastische band Cameo, die rauwe jaren 70 funk, Grand Funk Railroad-achtige muziek en Clear-achtige arrangementen combineerde met electro. Ja, en niet te vergeten, ja, die tok waar die wereldberoemd werd. En het thema Single Life deed het in die mid-80s ook heel erg goed, omdat dat veel donkere Amerikanen aansprak, dat ze vanuit de macho-cultuur en het hebben van verschillende vrouwen s'avonds, omdat ze hot waren in de discotheek, omdat ze de mannen van de dansvloer waren, sprak dat een hele generatie aan. Dus de vrije geesten. En Larry die speelde daar goed op in. Het is 1985, dat moet je ook allemaal niet vergeten. De clubs waren top, weet je, dus dat past ook helemaal in die periode. 1 minuut over 9:30, donderdagavond. Dit is het moment weer dat de airways vrij worden gemaakt voor wat moois. Gemaakt door onze grote god achter de deks. De man die elke week 17,5 minuten in elkaar zit, wat weer niet te versmaden is. Overbodig wellicht, maar ik doe het toch ter promotie van Charlie's oeuvre. Vrijdagavond op discofactory.fm. 9 uur lang Charlie in de mix. Ga de airways vrijmaken, want dit is genieten met een hoofdletter D. Dit is nummer 16 van The Next Chapter, Charlie Boelhouwers.
1: This is an official Disco Factory FM mixtape session.

Dat was hem, de 16e mix van Charlie in het thema The New Chapter. Wordt wel eens gezegd, je wordt gewaardeerd op het laatste wat je uitbrengt. Nou, dan kan het voor Charlie nog wel even een stijgende lijn hebben, hoor. My god. Het was weer heerlijk. 17 minuten, ruim 17 minuten, hoorden we Charlie in de mix. Jamiroquai begonnen we mee. Canned Heat. Patrick Cowley, Megatron Man. Ben in mijn hele carrière nooit op het idee gekomen om die te leren met Frankie Goes to Hollywood en The Two Tribes. Bedenk het maar. Nou, toen zat ik al. Ik vanmiddag even voor zitten luisteren natuurlijk. Met pen in de hand. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Vokaal klopte dat zo lekker. Ik denk, dat moet hem worden. Hè? Het vijf sterren stuk in de mix. Maar nee, hou vast. Taps My Forbidden Lover. New Order. Blue Monday hoorden we. Rigera, lekker commercieel. Vamos a la Playa. The Beach van New Order. Dat was de B-kant, dacht ik. Lekker. Ma Baker van Boney M. Daarbij Duran Duran. Komen naar Nederland trouwens in juni. The Reflex. Ricky James. Super Freak. Who's Who. En Palace. Heerlijk gedaan met Shake Your Groove Thing van Peaches and Herb. En toen kwam Dance Band, That It Whipped, fantastisch, Poussé, Never Gonna Say Goodbye. En toen dacht ik, toen ik vanmiddag zat te luisteren, hij pakt Saturday van Norma Jean White, de oorspronkelijke allereerste zangeres van Chic. Mijn all-time favorite disco track. Mooier wordt het niet. Maar wat hij dan flikt, en dat is voor mij Charlie, dat is voor mij het talent van 1 plus 1 plus 1, 5 of misschien wel 6 maker. Wat hij deed was, hij gebruikte dat bekende riedeltje wat we kennen van I've Seen That Face Before. Gek ding is het volgens mij. Is het iets van een, ja, ik weet het niet. Geen idee. Het zal wel digitaal zijn. Maar je hoort dan heel langzaam maar zeker Grace Jones, I've Seen That Face Before. Wat een plaat is waar de toonhoogte van dat riedeltje, om het zo maar te noemen, zo ongelooflijk bekend in ons hoofd zit. Want het is een plaat die we allemaal kennen. Dan zit je te luisteren met je hoofdtelefoon en dan hoor je eigenlijk heel langzaam maar zeker komt er nog een tweede riedeltje bij. En dan denk je, god damn, dat is Flash in the Pan, Waiting for a Train. En dat legt hij dan heel langzaam over dat bekende stukje van I've Seen That Face Before. Dat bij mij echt serieus rillingen over mijn rug gaan. Dan hoor je die mooie wat eigenlijk een soort vijfkwartsmaat is, denk ik. Met die mooie vocalen, die echte UK zangstem, Waiting for a Train. Ja, toen zat ik vanmiddag al helemaal met mijn pen. Bam, bam, bam, bam, vijf sterren. En dan komt er ook nog een keer, I've Seen That Face Before, de vocals van Grace eroverheen. Als je dat begrijpt, en als je dat kunt, en als je dat zonder poeha over elkaar heen durft te leggen, ja, dan ben je one of the greats. Diep

Vraag je wel eens af, waar halen ze het allemaal vandaan? De mensen achter de schermen, Johan en Peter. Dit Black, White and Company. Het komt uit die diepe kelders van die discotheken. Dat vinyl wat iedereen is vergeten. Wat wij hier op de donderdagavond bij elkaar brengen. Album heet Action for Love. En dit is de single Get the Funk op de lijst gezet door JD. Jongens, tot aan de pips van Tine Ora. Such a Feeling. De laatste die we vanavond draaien. Dankjewel Johan, dankjewel Peter voor de ondersteuning. Diepe buiging voor Charlie Boelhouwers voor zijn heerlijke mix. Dankjewel DTV voor het beschikbaar stellen van deze ongelooflijk heerlijke studio die we hebben omgedoopt op de donderdagavond naar de Man Cave Café. Morgenochtend 9 uur terug te beluisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Maar natuurlijk dankjewel naar iedereen die afgelopen week de requests heeft doorgestuurd. Dit is

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
3: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
2: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten vertraging. En de A7 van Noord-Holland naar Friesland is bij de Afsluitdijk nog steeds dicht door het ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg, waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Beernhees heeft het jaar 2025 afgesloten met €850.000 in de plus. Daarbij komt nog €1,2 miljoen uit de grondexploitatie, waarmee er onder de streep een totaalbedrag van zo'n €2 miljoen overblijft. Volgens wethouder Rien Weideven waren er enkele meevallers met de uitkeringen van het Rijk. Tegenvallers waren er ook, met name de kosten voor de jeugdzorg. Weideven stopt op 4 juni na 28 jaar als wethouder. Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rijinstructeur die scooterles gaf, werd na een ongeval aangehouden voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde op de rotonde Loopkantstraat Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die les kreeg waren daar met elkaar in botsing gekomen. De vrouw raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De eerste nieuwe bewoners van de huurwoningen in het plan Hooghuis in Ravenstein hebben donderdag de sleutel ontvangen. Op de plaats van het oude schoolgebouw van de oude MAVO Piers 12 en later het Carmel College en het Hooghuis Lyceum komen 13 huurwoningen en 12 koopwoningen. Het gaat om duurzame, energiezuinige woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en waarin warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp. Het weer vrijdag zonnig en droog. Het wordt 26 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.